0: Hombe ke bata urulahatse o reja o bo o bapisa khang ya game ka Macy ka hure wa lotso la se herero le Oma Kukus Aces wa lotso la se khalagare Setswana jwa ka bishirila yo mongwari kirihisa vaseline heri yo skonwe he mo zego a store heri petroleum jerry go shirila yo mongwe o rihisa ma oli go shirila mureji thulaganyo ke etsho ya ngwa o boswa na bampija Joseph Lenyatso Shikongo molatsi la mbeki da biki bursana le monana ka Macy ka hure ke biki bursana le Kobe nalwa ga mokebele goreng ke bandereng babiri ke batla gore o ithute sengwe gore shiloshe ha sengwao ya morahe o rileng heri mongwe le mongwe botshelong o na le talente yagwe ye ya ngwa bagolong bagwe mbe yo mongwe o kgona go risa she e shirila kaso yo mongwe e risa she jaano o reje re kganjela tsila gombe re monake ebile re kgona go rutya a ke simolole ka mme ka Macy ka hure jaaka kelege ke bola naye weekend e ke mboja gore talente ya go shirila kgala re yame ga tshe o le monana o e tshola kae ene a be e nna la re kganje.
1: My name is ka Macy Kahure. Mm-hmm.
2: Kahure ekwar I masir. Who had the begin?
1: That is just natural. Like they come from me always have.
2: Uh-huh.
1: This me my second.
2: Uh-huh.
1: So the me omas me it was that gedoen.
2: Uh-huh.
1: So get no een dag no dat so iemand wat no mag probleem gehad.
2: Mhm.
1: Doet ik mos vraag mos hier. Mos hier doe sê. Dat het er kom ek sê era gaan. Reg ek kom.
2: Mhm.
1: So I said the mark was flawless.
2: Uh-huh.
1: He said so is the vende.
2: Yeah.
1: Masier dan come 8 of mark werk. So ook babikis as hulle nog probleem met die voorkant en achter. Maar biek masier ook.
2: Uh-huh.
1: Het nog kennis wat ook masier wat nog. Maar het nog terug gekomen gesê nou. Dankie.
2: Uh-huh.
1: Yes, alright. Kennis is nog reg.
2: So hier is God se talent. Jy het nie skool gegaan vir dit nie.
1: Yeah. Dit was het talent.
2: Sê maar hier die dame, kom, wat misschien 8-7 maanden zwanger is en ze wil masseer word. Hoe begin je die persoon?
1: Zwanger vrouw is, ik heb nog geen dag waar, ik heb nog geen veel gedoen.
2: Uh-huh.
1: Maar ik heb die man gemasseer wat nu later zwanger geworden. Want het is mijn twee vrouw wat nog teruggekomen naar mij toe.
2: Uh-huh.
1: Na die masseer, ik heb zwanger geraakt. Masseer door voor mij. Toen zei ik nou, als ik veel masseer zal zwanger worden, toen zei ik. Zwanger geworden.
2: Uh-huh.
1: En kennis gekregen.
2: Uh-huh.
1: Maar bij die vrouw is wat zwanger is, ik heb nog niet daar aandacht gekregen.
2: Uh-huh. Mm. Uh-huh. Wat gebruik je?
1: Ik gebruik gewoon een vaseline. Die wat zelf in die winkel koop.
2: Petroleum jelly?
1: Petroleum jelly. Koop je, breng je sam. Zo als ik klaar maak, je mag die vaseline toe niet. Die los hem op. Voor die, misschien alles het nu. Die wat je inkomt bij mij. Je los hem op tot de klaar is, masseer.
2: Hoe kom? Zou je met hem eens vragen, hoe kom je dat je
1: ja, voor mij, dat voel, ik geloof, als je hem moest toemaken, dan sluit je die ziekte in.
2: Uh-huh.
1: Je moet oplossen, laat die ziekte
2: in. Je bent kree.
1: Ja, ik ben kree.
2: Zeg maar, hier die persoon brengt die kind en die kind heeft misschien dat probleem van die borst, is beetje toe, achter en voor. Hmm. Hoe laat leer je die kind? Hoe masseer je die kind? Terwijl ons weet dat kind het moest zacht beentjes en
1: dat je goed hebt. Die kind, babi moest zo zacht, die beentjes moest zacht. Die trek moest zo hard niet. Die speel alsof je speel met die babi speel. Die legt die armpje op en wat ook alles. Dan je kan dat voel je, je trekt die arms moest voor en toe, achter toe. Dat voel je, je ziet die voorkant of die achterkant.
2: So, your fingers can you say?
1: Ja.
2: Je kan voelen, hier kan, is niet recht, niet zo
1: ja.
2: Recht.
1: Ja, je kan voelen. Want die force je hele trek moest toe.
2: Uh-huh.
1: Je kan dan moest die kop opleggen, dat is net zo. Dat voelt je net van die force kan.
2: Als je hier die kinders masseert, of goed mensen masseert, kom die pijn niet in jou niet.
1: Dat komt. Je voelt, na voel je die pijn. Als je die persoon masseert, dat je voelt je pep.
2: Je breekt wind.
1: Ja, je breekt wind. Als je moest die persoon zien, als je die persoon die misschien op je mag masseren.
2: Uh-huh.
1: Als die problemen staat, dan breek je moest nu.
2: Je wat masseren?
1: Ja. Dan voel je trek moest die ziekte uit. Dat gaat naar jou toe. Dus ook als je masseert, dan moet je moest nu. Ik moet eindelijk, moet ik zeggen, schoon wees. Ik kan jouw ziekte vat of dat gaat niet uit jou, in jouw eten als ik niet schoon is.
2: Aha.
1: Ik heb niet moeten verdedigen daar zo.
2: Oh, schoon misschien, je weet misschien als je

0: priori ist nie.
1: Yeah.
0: So ist ja.
1: Yeah.
0: So alle gute.
1: Ja.
0: Maar voor je iemand masseert, moet iemand die waarheid voor jou vertellen. Dan kan je weten hoe het principe is. Misschien komt iemand net misschien zeggen, ik ga een toets maar net. Mm-hmm. Of hij komt met lens en zegt, ik ben niet zo, maar dan ben je misschien iets anders.
1: Zo geeft de waarheid niet. Je kan zeggen, nee, ik heb dat mag probleem wat ook al is. Maar als ik moet voor jou masseren, zal ik zelf zien, is misschien die bar, soms is vrouw mensen bar, het moet op die plek niet, het kijk moest rond.
0: Yeah.
1: Of die, hoe moet ik zeggen, die trims.
0: Uh-huh.
1: Daar is moest misschien een vent in, een blok moest toe.
0: Yeah.
1: Dan die maag moest nog groot. Zo, okay. So, masseer, ik zie niet, die trims is misschien bobby, denk ik, op die krop.
0: Krop, ja.
1: Ja, dan masseer het, dan ga je moest onder dan. Alles komt die leven uit. Je kan voel moest.
0: Mannen komen ook misschien bij jou masseerd te worden. Je kent toch paar van die mannen. Zijn man, ik kan niet bij de bed komen. Ik is zwak. Kan je ook die man met die drek?
1: Nog, ik heb nog niet dit gedaan.
0: Het is maar net een vrouw mens.
1: Vrouw mens, kennis. Ja, kennis, ja. Maar ik heb nog iemand mensen kennen. Maar ik weet niet, als ik misschien dit doen zal ik. Als je kan iemand zijn macht kan recht maken. Man, misschien ik weet niet erg waar, kan ik niet zien.
0: Zo, je kan die hele lichaam van een mens masseren van kop tot toen. Dit hangt af waar die pijn is.
1: Ja.
0: Je die kop probeert masseren één dag.
1: Ik heb die man zijn kop geprobeerd masseren, maar toen zei hij voelt beter.
0: Maar hij denkt wat je zegt, maar je voelt in die handen. Is het waar als je iemand zegt, oké. Okay. Als hij zegt, man, ik heb dat pijn hier. Zo, je voelt je. Wat voel je eindelijk in iemand zijn maag? Zoals die derms misschien.
1: Ja.
0: Wat voel je? Wat, het moet diep in die lichaam.
1: Ja, je kan voelen die derms. Je kan net... Manier die beweegt, die handen beweegt, je kan zien die derms is als wen, is moest iets vast gemaakt, wat ook al, je kan voelen. Zoals die vrouw is de bar, je kan ook voelen. Hij is op die plek, rechte plek, hij beweegt, als je moest, je kan zien, hij gaat terug, hij beweegt. Hoe meer bij masseer, dan staat hij, dan kan hij, zit op die plek.
0: Mama, ons groot toch masseren en die traditionele groeten is overige mensen wat het doen. Je leert een beetje jong en dan, oh, hier dan wat zo moeilijk. Hoe komen ze gaan masseren?
1: Nee, dat is iets wat voor mij ook is afgekomen. So, ik weet niet. Ik denk dat het voor overige mensen niet. Als het de talent is of iets van je God gekregen is, dan kan je het doen.
0: Oké. Okay. Een paar mensen gebruiken natuurlijke herbs, misschien wortels, water om te masseren. Ik hoor iets net kleeuwenslin.
1: Niet kleeuwenslin, maar je zelf gekomen. Je brengt hem zelf. Je vat je hem zelf eens toe. Als je weer terugkomt, dan breng je hem zelf. Je lust niet bij mij niet.
0: Ik zit niks daar binnenkant. Ik ben niet zo schoon.
1: Niks, schoon is niet. Als je ook masseert, voor ik masseer, als je neemt leeg, ik maak een kruis met die wisseling. Bij mij vraag ik nog heel veel heren of mij ook. Wat ik al eens
0: even voor de woord.
1: Bij mij kan een geest of iets geel dat ik kan zien wat ik al eens heb. Dat ik kan voelen. Connect met die persoon wat ik mee bezig is.
0: Ik heb gehoord eerder, mensen komen terug. Dan komen ze erbij, dan denk ik het gezond geraakt. Dat is iemand zo zegt, hoe voel je?
1: Ik voel. Ik is blij. Ik heb iemand geholpen. Dat geeft me ook weer, moet ik zeggen,
0: de moed
1: om hier te doen. Ik heb iemand net met iemand gespeeld, moet ik zeggen, speel of wat ik zeg, maar ik weet dat ons mijn ouders het moest doen.
0: Yeah.
1: Zo kom ik proberen die persoon. Kan brengen die persoon aan de persoon, zo dat is niet zo aangegaan. Ja.
0: Als iemand misschien voor iets zoekt, waar moet die persoon komen en wendtuk? Ik zie, je is een wendtuk, waar kan een persoon komen of je moet zoeken voor masseren?
1: Ik is een wendtuk in Shanghai Street. Het is een rode locatie. Zo, je kan mijn nummer vatten als je wil, dan kan je even mij bellen. Mijn nummer is 081-206-3391.
0: Weer?
1: 081-206-3391. 206-33-91.
2: Re kgang jaga ka meisi ka hure a re o shirilayo talente ye yangwa ba golong bagwe ke rumela gore mongwe le mongwe yo shirilayo mba bangwe ke talente le go ye benwa ke murimuhiri mba bangwe